0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

0: duizend artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Goedemorgen, het is vandaag 21 juli, een feestdag en dat mag je letterlijk nemen, want ik maak er een feestje van op de radio. Your golden years. Met de Eagles als eerste. Nostalgie plus. 7 uur, nieuws met Frauke Kaljon.
6: Goedemorgen. De nationale feestdag vandaag is traditioneel gestart. Gisteravond was er al de opwarmer, het Bal Nationaal op het Vossenplein in Brussel. 19.000 mensen hebben daar samen gefeest. Vandaag starten de feestelijkheden om 10 uur met de traditionele Te Deum. Dat is een misviering ter ere van onze koninklijke familie. En uiteraard zijn onze koning Philippe en koningin Mathilde met hun 4 kinderen daarbij. Deze namiddag volgt dan nog het militaire defilé op het Paleizenplein. Daar pakt Defensie uit met hun militairen, verschillende drones en gevechtsvliegtuigen. De nationale feestdag kan je vanavond afsluiten met een feestje in het Jubelpark. Met optredens van tientallen Belgische artiesten zoals Natalia en Doris Le MC en een licht- en vuurwerkshow. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar voor de 10e nacht op rij bestookt met luchtaanvallen. Het Amerikaanse leger viel onder meer Iraanse militaire commandocentra en luchtafweersystemen aan. Iran heeft dan weer Amerikaanse luchtmachtbasis in de golfstaten Kuwait en Bahrein beschoten. Ook in de straat van Hormuz werd een olietanker geraakt. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de thuiskomst van een nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen en won zondagavond met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan het Spaanse koningspaar door de straten van Madrid in een open bus. Ze werden onthaald door een uitbundige mensenmassa. En ook nog succes in eigen land. Bart Swings is opnieuw Europees kampioen in het skileren en won de puntenkoers op 5 kilometer. Het is al zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden.
0: Zomer van je leven.
7: Sebastian de Krop.

Hotel California van de Eagles. Wakker worden op hotel, dat doe je hier dus muzikaal. Het lekkere ontbijt, daar ga je zelf voor moeten zorgen. Maar de goede muziek, daar sta ik heel graag voor in. Op deze nationale feestdag, het is 21 juli vandaag. Straks vanaf 11 uur hoor je hier de Belgische top 100. De grootste classics van bij ons aan jou voorgesteld door Domi en ook Leen. En tot dan verwen ik je met veel leuks. Met Fantasy, een van die vele grote classics van Earth, Wind & Fire. En dit is al Dolce Vita van Ryan Paris.

Zometeen de sounds van de 60s met Chris Andrews, Yesterday Man. En dit was Earth, Wind and Fire met Fantasy. Het is dinsdagochtend. Als je voor de klerenkast staat en je twijfelt of je voor blote benen gaat of toch eerder een lange broek. Wel, ik snap de twijfel, want het is een koude ochtend. Voorlopig maar 12 graden. Het was voor mij ook wel even verschieten toen ik de voordeur dicht trok. Nu, wat brengt het weer vandaag en ook de komende dagen? Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En zeker in de namiddag wordt het zonniger bij vandaag toch maximaal tot 25 graden. Morgen en donderdag min of meer hetzelfde weer. Wolken en opklaringen, alhoewel er morgen ook wat lichte neerslag zou kunnen vallen. Het wordt 23 graden, idem op donderdag. En vrijdag wordt de mooiste dag van de week, een zonnige zomerdag met misschien wel wat hoge sluierbewolking, maar voor de rest echt wel mooi weer en dat bij maxima tot 25 graden. Je weet alvast waar je kan naar uitkijken.

0: Chris Andrews en Yesterday. Man, het is 7:50 geworden. Dinsdagochtend, niet zomaar een dinsdag, het is nationale feestdag natuurlijk. Ik speel zometeen een plaat van bij ons, een hele bekende groep die zeker eind 80's en vooral in de 90's grote successen gehad heeft. Eerst Dire Straits en het nummer dat hen amper 100 euro gekost heeft om te maken. Intussen heeft het er een veelvoud van opgebracht. Sultans of Swing.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Your golden years.

heerlijke gitaarsound van Dire Straits bij Nostalgie Plus. Sultans of Swing. Heb jij jouw wonerkamer ook al in zwart, geel, rood versierd voor de Belgische top 100 straks hier vanaf 11 uur bij Nostalgie Plus? En wat zou de populairste van Viacom Dios zijn in de lijst? What's a Woman wellicht? Wel, dit is een van die vele andere. Ook met dat typische Hammond-orgeltje van André Brasseur natuurlijk. Viacom Dios, een heading for a fall.

0: Year of the Decision van 3 Degrees. Ze zeggen wel eens dat vrouwen veel schoenen hebben. Wel, straks een zanger met een hoedencollectie om u tegen te zeggen. Boy George heeft er namelijk maar liefst 300. Dat is bijna voor iedere dag van het jaar eentje. Boy George met Culture Club. Do you really want to hurt me? Kiki die ook. Maar eerst het nieuws van 7:30. Hier is Fraukje Kaljon.
1: Goedemorgen. Nationale feestdag vandaag en die is gisteravond al op gang getrapt met het Bal Nationaal op het Vossenplein in Brussel. 19.000 mensen hebben daar samen gefeest. Dat is een record. Vandaag starten de feestelijkheden met het Te Deum. Dat is een misviering ter ere van onze koninklijke familie. Uiteraard zijn onze koning Filip en koningin Mathilde met hun 4 kinderen daarbij. En daarna kan je hen spreken of een handje schudden. Daar maken ze elk jaar tijd voor. Deze namiddag volgt dan nog een militair défilé. Ook het vuurwerk in Brussel mag vanavond nog doorgaan. Er was eerder twijfel over door de droogte, maar volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's. Enkele weken geleden veroorzaakte vuurwerk nog lichte schade aan het dak van een gebouw in het Jubelpark. Maar dat was vuurwerk op lage hoogte en dat van vanavond niet. En dan nog een feestje in de sport. Bart Swings is opnieuw Europees kampioen in het skileren. Hij won de puntenkoers op 5 kilometer. Het is al zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. En het weer. Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen en 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be. De zomer van je leven.

Kiki Dee, een van die artiesten die Elton John onder zijn vleugels nam. Ze maakte al jaren muziek. Dat was pas toen ze bij het platenlabel van Elton tekende dat ze succesvol werd. Met dit nummer, I've Got The Music In Me. Hier bij mij is maar grijs vanochtend. Ik hoop dat het bij jou beter is. En anders, ja, sluit je maar even de ogen. Want ik heb zon in de muziek met Paco Paco en Taka Takata. En dit is al de Spencer Davis Group. Hun grootste succes. En dat is Keep On Running.

Het is eigenlijk een Belgische zomerhit, want hij woonde in ons land toen hij deze hit scoorde. Taka Taka Ta van Paco Paca. Paco beter. Goedemorgen, ochtendgymnastiek. 'S Ochtends vroeg, hoe doe jij dat? De ene springt in het rond, de andere rekt zich uit en nog andere doen aan kung fu fighten. Je kan het uitproberen samen met Carl Douglas. Na Wet Wet Wet, een Angel Eyes.

Wist je dat dit eigenlijk een weekendje was? Carol Douglas en zijn producer die hadden nog 10 minuten studiotijd over. En ze beseften dat ze nog een B-kant zochten voor I Want To Give You My Everything. De single die ze net hadden opgenomen. Carol Douglas vroeg de producer of hij nog iets anders had. En hij kwam met dit op de proppen. In één take namen ze het op en het zou een wereldsucces worden. Kung Fu Fighting van Carol Douglas. En dit is 9 to 5 van Dolly Parton.

0: 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen. En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: Ik hoop dat je je dansschoen al aan hebt en anders is dansen op blote voeten met Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Your golden years, nostalgie plus. Het is 8 uur, Fruikje Kajon komt erbij met nieuws.
6: Goedemorgen. Nationale feestdag vandaag en die is gisteravond al op gang getrapt met het Bal Nationaal op het Vossenplein in Brussel. 19.000 mensen hebben daar samen gefeest, dat is een record. Over 2 uurtjes begint dan op de Deum, dat is een misviering ter ere van onze koninklijke familie. Uiteraard zijn onze koning Filip en koningin Mathilde met hun 4 kinderen daarbij. En daarna kan je hen spreken en ook een handje schudden, want daar maken ze elk jaar tijd voor. Deze namiddag volgt dan nog het militair defilé met honderden militairen, drones en gevechtsvliegtuigen. De nationale feestdag kan je dan afsluiten vanavond met een feestje in het Jubelpark, met optredens van tientallen Belgische artiesten en een licht- en vuurwerkshow. De Britse regering van de nieuwe premier Andy Burnham krijgt vorm. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham heeft al meteen 11 leden van de vorige regering laten vertrekken. Onder wie vicepremier David Lammy. De Britse binnenlandminister mag wel blijven. Burnham heeft ook al gebeld met Amerikaans president Trump. Ze hadden het over hun bondgenootschap en de oorlog in het Midden-Oosten. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de thuiskomst van een nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen en won zondagavond met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan het Spaanse koningspaar door de straten van Madrid in een open bus. Ze werden onthaald door een uitbundige mensenmassa. En de Wereldvoetbalbond FIFA start intussen een onderzoek naar de gebeurtenissen na die WK-finale. De Argentijn Leandro Paredes greep een Spaanse speler naar de keel en gooide een andere nog tegen de grond. Paredes kreeg geen rode kaart, maar FIFA stelt nu een tuchtcommissaris aan en die kan hem nog altijd schorsen. Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maximaal tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden.
0: De zomer van je leven.
7: Sebastian de Krop. Nostalgie.

De Equals met Eddy Grant natuurlijk. Baby Come Back. Het is van de ene reggae-artiest naar de andere met muziek van Bob Marley en The Wailers. Jamming staat klaar. Het is vandaag 21 juli. Onze nationale feestdag. Dat wordt gevierd. Ja, vandaag met uiteraard het nationaal défilé. Hè. Maar er is meer. Feest in het park in Brussel. Met een concert en vuurwerk. En in de Marolle op het Vossenplein. Een volksfeest met mosselen à volonté. Ja, Belgen en mosselen, dat is toch iets dat gewoon bij elkaar hoort. Hè. Het is een leuke dag, 21 juli, ook bij ons, want wij vieren mee met de Belgische top 100. Hier bij Nostalgie Plus straks van 11 tot 6. Een lijst met de grootste muziek van bij ons. Gekozen door jou als luisteraar. De voorbije weken heb je mee kunnen kiezen. En zo is die top 100 gevormd. Straks dus vanaf 11 uur met Domi. En vanmiddag neemt Lenet van hem over voor de finale van onze Belgische top 100. En ik dacht, ja, het is misschien wel leuk om al voor een klein opwarmertje te zorgen. En daarom de vraag aan jou. Welk nummer wil jij straks al graag horen? Over een kwartiertje ongeveer. Een nummer uiteraard van bij ons. Welke Belgische song moet ik straks al spelen met die Belgische top 100 in het achterhoofd? Gebruik onze website nostalgie.plus of stuur een bericht via WhatsApp op 0477 900 800. Een titel en een artiest van een Belgische song die ik voor jou straks moet spelen. Laat het maar komen, ik ben benieuwd.

0: Freedom. Het was een belangrijk nummer voor Wham, maar zeker ook voor George Michael persoonlijk, want het is dankzij dit dat hij stilaan begon te geloven in zijn eigen schrijfkwaliteiten. Freedom van Wham. Straks muziek uit de musical Hair en ook Donna Summer met een van haar grote classics. En dat is I Feel Love.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

energie die jij misschien ook wel kan gebruiken zo vroeg in de ochtend. Hair van Zen. En dan gaan we fluitend onze dag inzetten. Iedere ochtend kies jij de muziek hier in de zomer van je leven. Jij bepaalt mee wat er gespeeld wordt. En vandaag wil ik dat graag doen met Belgische muziek. Naar aanleiding van de Belgische Top 100. Het is onze nationale feestdag. En vanaf 11 uur hoor je hier een Top 100 met Domi en Leen. Alleen maar muziek van bij ons. En als opwarmer daarvoor de vraag aan jou. Wat moet ik al spelen van artiesten van bij ons? En welke song denk jij? Je kan en mag nog steeds reageren via nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp. Dat kan ook. En goed doen uit.

0: Antwerpen heeft dat ook gedaan. Goedemorgen, Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Seth.
0: De Belgische top 100, straks vanaf 11 uur. Is dat iets waar jij naar uitkijkt, muziek van bij ons?
1: Ja, zeker. Hè?
0: Ja. Heb je zo'n favoriete artiesten in het, Belgische genre?
1: Ja, ik, aan de Vlaamse kant, Wiltura bijvoorbeeld. En aan de Franstalige kant, Adamo.
0: Ja, en van Adamo heb je iets geselecteerd. En wat wil jij graag horen?
1: Ja, Paula. Allee, Dolce Paula. Ik vind dat een eerbetoon aan onze vroegere koningin.
0: Ja, zeker wel, zeker wel. Koningin Paula, inderdaad. Hè. Maar ben je zo wel een liefhebber van het koningshuis of niet bepaald?
1: Ik vind het niet echt een liefhebber, maar ik vind dat het koningshuis en onze nationale voetbalploeg het uitgangsbord van België zijn.
0: Ja, dat is wel een beetje het ene moment al iets meer dan het andere. Maar dat is zeker wel. En ja, mooi natuurlijk dat, dat een artiest een ode gemaakt heeft aan een koningin. Allee, toen nog prinses als Paola uiteraard. Hè. Goed. Leuke keuze. We gaan er samen van genieten. Dolce Paola van Ramo. En ja, straks veel plezier ook met onze Belgische top 100.
1: Dank u wel. Ik zal het zeker doen.
0: Ja, bedankt.

0: Vous permettez, monsieur, zal zeker in de Belgische top 100 staan, maar dit ook wel. Je ontdekt het hier vanaf 11 uur. Dolce Paula van Adamo. Zometeen Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, Elton John ook. En eerst kort nieuws, want het is bijna 8:30 en hier is Fraukje Kaljong.
1: Goedemorgen. Opgelet als je naar Brussel wil rijden. Door de nationale feestdag zijn er heel wat straten en pleinen afgesloten. Onder meer rond het Poelaertplein, de Koningsstraat en het Paleizenplein. Je bekijkt best op tijd de website van de Brusselse politie. Of je kan ook de trein nemen naar onze hoofdstad. Straks om 10 uur starten de feestelijkheden met het Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal. China heeft samen met Rusland schietoefeningen gehouden voor de kust van Japan. Dat meldt de Japanse defensie. Japan spotte afgelopen zondag een vloot van 4 Chinese en Russische marineschepen. Het leger zette daarop zelf schepen en militaire vliegtuigen in om de situatie te bekijken en te beveiligen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen schade. En de Wereldvoetbalbond FIFA start intussen een onderzoek naar de opstootjes na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. De Argentijn Leandro Paredes greep een Spaanse speler naar de keel en gooide een andere nog tegen de grond. Paredes kreeg geen rode kaart, maar FIFA stelt nu een tuchtcommissaris aan en die kan hem nog altijd schorsen. Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen en 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. De zomer van je leven. Los.

0: Het heeft dezelfde titel als de film over zijn leven van een paar jaar geleden. Misschien wel leuk om die nog eens te kijken op een grijze zomeravond. Vanavond bijvoorbeeld. Rocketman van Elton John. En nu ik toch over films bezig ben, straks een classic uit Easy Rider voor de liefhebbers van de ronkende motors en een goede rockplaat. In het geval van Steppenwolf, Born to be Wild zometeen. En ook Carly Simon, You're So Vain.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
4: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ze zingt over een ijdele man die vooral ook heel zelf ingenomen is. You're So Vain van Carly Simon. Straf toch hoe heel wat artiesten tegenwoordig op leeftijden van 80 plus en gewoon nog blijven zingen en blijven muziek maken. Denk maar aan Mick Jagger natuurlijk met de Rolling Stones. Paul McCartney bijvoorbeeld ook. En ja, dit is hier ook wel een mooi voorbeeld, vind ik. Debbie Harry met Blondie. Ook zij laat zich niet kennen en maakt nog heel graag muziek. Doet hier en daar nog eens een optreden en dat blijft dik in orde hoor. Blondie met The Tide Is High en straks ook The Cats. Let's dance.

Let's Dance. Dat is wat de Spanjaarden gisteren ook gedaan hebben in de straten van Madrid. Heb je het gezien? De Spaanse nationale ploeg is terug thuis met de wereldbeker. En dat hebben ze gevierd gisteren met een bezoek aan koning Felipe. En een groot feest in de straten van Madrid, waarbij 2 miljoen fans kwamen meevieren en meedansen. Let's Dance van de Cats. En er is Golden Earrings. Just a little bit of peace in my heart.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Laten we de nieuwe dag verwelkomen met een enthousiaste Hakuna Matata, Jimmy Cliff en Libo M. Na Cliff Richard. Your golden years, nostalgie plus. Het is 9:00 nieuws met Fraukje Kaljon.
9: Goedemorgen. Het donorschandaal in ons land blijft aanslepen. Ook bij eiceldonoren is het genetisch materiaal bij te veel gezinnen gebruikt. Dat schrijft VRT Nieuws. In ons land geldt er een limiet van 6 gezinnen voor 1 donor. Maar zeker 2 eiceldonoren binnen hetzelfde fertiliteitscentrum hebben die limiet overschreden. Eerder waren er ook al problemen met spermadonoren. Bij zeker 93 van hen was het genetisch materiaal te veel gebruikt. En dat kan gevaarlijk zijn. Vorig jaar liep het mis bij een Deense donor met een kanker. Verwekkend gen. Hij had over heel Europa zo'n 200 kinderen verwekt. De Brusselse brandweer staakt vandaag 24 uur lang, juist op de nationale feestdag, omdat ze te weinig middelen en personeel krijgen om de stad veilig te houden. De Brusselse brandweer benadrukt wel dat de dringende interventies verzekerd blijven. In de kazernes is een minimale bezetting opgeroepen. Na de actiedag willen de vakbonden opnieuw rond de tafel zitten. En de Britse regering van de nieuwe premier Andy Burnham krijgt vorm. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham heeft al meteen 11 leden van de vorige regering laten vertrekken, onder wie vicepremier David Lammy. De Britse binnenlandminister mag wel blijven. Burnham heeft ook al gebeld met Amerikaans president Trump. Ze hadden het over hun bondgenootschap en de oorlog in het Midden-Oosten. Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maximaal tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden.
10: De zomer van je leven.
11: Sebastian de Krop.

kan je toch alleen maar goedgezind van worden. Hakuna Matata van Jimmy Cliff en Libo M. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Grijs weer voorlopig, maar gelukkig gaat het beter. Want in de namiddag wordt het opnieuw mooi zonnig. En dat is altijd leuk, hè, de dag afsluiten in de zon op je terras. Met misschien wel een lekker drankje en iets om te knabbelen. Wel, de Champs zetten de tequila alvast klaar. Ik heb muziek van Middle of the Road, ook Sole Sole. En denk ook al even na over een leuke belpopplaat. Wat wil jij straks horen? Het is vandaag namelijk de Belgische top 100, naar aanleiding van de Nationale Feestdag. Straks hoor je hier de 100 grootste classics van bij ons. Domi en Leen stellen die aan je voor vanaf 11 uur. Maar in afwachting speel ik er ook al graag één en jij mag kiezen wat dat moet zijn. Welke Belgische classic moet ik straks al even spelen over een kwartier? Ongeveer een nummer waar jij goede herinnering aan hebt of een nummer waar je gewoon te koer vrolijk van wordt. Wat wil jij horen? Stuur de titel en de naam van de artiest of groep nu al even in een bericht. En dat mag je doen via de website nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477 900 800. Welke Belgische classic moet ik over een kwartiertje spelen voor jou? Naar aanleiding van onze Nationale Feestdag, stuur het maar.

0: Tequila! Lik een snuifje zout van de bovenkant van je hand, drink een shot tequila en bijt in een stukje citroen. Het is een populaire manier om tequila te drinken, maar misschien nog niet op dit uur van de dag. De Champs bij Nostalgie Plus, dat zijn leuke Latin vibes. Hè? En zelf, al schijnt de zon niet, zet je zonnebril toch maar even op. Net als een zwarte hoed, want dan lijk je op de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Zometeen na Shirley en Company. Shame, shame, shame.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Het is straks de Belgische top 100 hier bij Nostalgie Plus. Vanaf 11 uur hoor je de rest van de dag de grootste hits uit ons land. Natuurlijk naar aanleiding van de Nationale Feestdag. En het leek me leuk om daar nu toch ook al even aandacht aan te geven met muziek gekozen door jou. Wat wil jij graag horen? Onder andere Willy. Willy uit Hasselt heeft gereageerd. Willy, een goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Seb.
0: Vertel eens, wat is jouw favoriet voor de Belgische top 100?
1: Ja, ik denk dat we er niet zonder kunnen. Van, ik hou van Stijn Meuris.
0: Ja.
1: Dat is toch de grote topper, denk ik nog. Hè.
0: Zeker wel, een heel fijn nummer met zijn band Noordkaap is dat inderdaad. Ja. Hoe kom je daarbij? Waarom dat nummer?
1: Ja, ik vind dat eigenlijk, dat hoort er elk jaar bij. En er wordt niet genoeg gehouden van elkaar. Ik denk dat... Dat is iets wat heel mooi zou zijn, dat daar terug... Ja, het is een tijd waarin de mensen van elkaar moeten houden. Hè.
0: Dat is waar, daar heb je gelijk in. Hasselt, daar woon jij, Willy. Dan is Stijn Meuris denk ik ook wel een beetje een streekgenoot. Hè? Waar is hij ook alweer?
1: Ja, dat is een buurman. Hè. Dat is hier niet ver vanaf. Hij woont in een prachtig huis. Ja. Nee, dat zijn buren.
0: Ah, oké, fijn. Goed, ik wist zelf niet in Hasselt zelf woonde, maar dus jullie zijn stadsgenoten.
1: Nee, dat is Kermt. Dat zijn allemaal, je hebt Hasselt, Keuringen, Kermt, dat zijn allemaal dingen die bij Groot Hasselt horen. Okay. En daar woont Stijn.
0: Ja. Op die manier. Goed, fijn. Kijk.
1: Op die manier, ja. En ik vind nog altijd, als het dat zingt, dan gaat heel Vlaanderen gaat mee. Hè.
0: Ah wel, ik zou zeggen, doe het vooral ook meezingen straks met de Belgische top 100 vanaf 11 uur en nu ook al met Noordkaap. En ik hou van u. Willy, dankjewel.
1: Dat gaan we doen. Bedankt.

0: Lionel Richie, hij was als puber te verlegen om meisjes aan te spreken. En dus dacht hij vaak, hello, is it me you're looking for? En rond die zin schreef hij later een hele mooi nummer. Lionel Richie, ook op de piano trouwens. Hello. Zometeen komt de Redbone langs met The Witch Queen of New Orleans. Ik heb ook een fijne van Santa Esmeralda en Leroy Gomez. En dat is Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
5: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Your golden years.

Het was zijn eerste grote hit, maar er volgde er nog wel meer hoor. Met onder andere We Are All Wounded at Wounded Knee, Redbone en The Witch Queen of New Orleans. Vandaag voelt wat aan als een zondag. Het is een feestdag, rustig wakker worden dus. Alhoewel dat niet overal het geval is. Frank uit Zwijndrecht staat in de keuken en is een lekkere paella voor vanmiddag aan het maken. Goh, dat is lang geleden bij mij. Altijd goed, een paella. De muziek die is ook lekker zomers, meldt Baltimora nu. En Tarzan Boy.

Het was volle maan, ze kon niet slapen en dus besloot ze dit nummer maar te schrijven. De volgende ochtend was het klaar. Kate Bush met Wuthering Heights. Voor 10 uur nog een passage van Freddie Mercury. Dat is altijd goed in het gezelschap van zijn collega's van Queen, A Kind of Magic. En dit zijn ook al een paar mannen samen. De Jackson 5 met ABC.

0: Bol, iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Je heupen gaan niet stilstaan de komende minuten met Dance Across the Floor van Jimmy Bohorn en ook een zwoele van Sergio Mendes. Your golden years, nostalgie plus. Het is 10 uur, Frauke Kaljon is er met nieuws.
5: Goedemorgen. Koning Filip, koningin Mathilde en hun 4 kinderen komen rond deze tijd aan in de Sint-Michiels en Sint-Goedele-kathedraal. Voor het Te Deum, dat is een misviering om onze koninklijke familie te eren op deze nationale feestdag. Na de viering kan je de koning en zijn gezin spreken of een hand schudden. Ze maken daar elk jaar even tijd voor. Deze namiddag om 4 uur is er dan het militair defilé. De nationale feestdag kan je dan afsluiten in het Jubelpark vanavond met optredens en vuurwerk. Het donorschandaal in ons land blijft aanslepen. Ook bij de eiceldonoren is het genetisch materiaal bij te veel gezinnen gebruikt. Dat schrijft VRT Nieuws. In ons land geldt er een limiet van 6 gezinnen voor 1 donor. Maar zeker 2 eiceldonoren binnen hetzelfde fertiliteitscentrum hebben die limiet overschreden. Eerder waren er ook al problemen met spermadonoren. Bij zeker 93 van hen was het genetisch materiaal te veel gebruikt. En dat kan gevaarlijk zijn. Vorig jaar liep het mis bij een Deense donor met een kankerverwekkend gen. Hij had het over heel Europa 200 kinderen verwekt. En in Blankenbergen aan de kust is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie in een frituur. De man zou in de zaak geroepen en geslagen hebben naar een medewerker omdat hij niet naar het toilet mocht na het sluitingsuur. De medewerker van het frituur nam daarop zelf een mes en stak hem op straat neer. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis geopereerd. Zijn toestand is nog onbekend. De politie heeft de dader opgewacht en onderzoekt de omstandigheden. Afwisselend wolken en zon. Tegen de namiddag krijgen we meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden.
6: Zomer van je leven.
7: Sebastian de Krop.

De zon komt er hier ondertussen ook door. Misschien wel dankzij Sergio Mendes en The Look of Love. Het is 21 juli vandaag, de nationale feestdag. En zou het ook een feestje worden in de Ronde van Frankrijk? Ja, het zou kunnen, want er staat een tijdrit op de planning. En daar is Remco Evenepoel goed in. Zondag versloeg hij al Tadej Pogacar en won hij zo in een aankomst bergop. En vandaag volgt misschien een nieuwe overwinning voor Evenepoel. Hij vertrekt in zijn tijdrit pas laat. Om 5:13. En dat wil ook zeggen dat je eerst nog kan genieten van de Belgische top 100. Je hoort die hier bij Nostalgie Plus straks vanaf 11:00. Dat is over minder dan een uur dus. En ik hou je intussen gezelschap met de Pasadena's. Hun ode aan de Motown. En er is al Freedom Come, Freedom Go van de Fortunes. Freedom.

Er hoorde een stoere dans bij die ze ooit eens gezien hadden van een groepje bikers, van een groep motorrijder dus, wat zwieren met de benen wild doen. En dat konden de mannen van Mutt als de beste Dynamite. En van het stoere werk van Mutt naar het zachtere van Minnie Riperton. En het geluid dat jij misschien ook wel hoort als je 's ochtends vroeg de ramen openzet, dat van fluitende vogeltjes. In Loving You, Minnie Riperton komt eraan en de

0: Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makeri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makeri.be. Nu solde bij Makeri.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: liefdesverklaring aan haar dochtertje Maya. Loving You van Minnie Riperton. Daar gaat het bij Paul Simon minder, denk ik. Hij zoekt 50 Ways to Leave Your Lover. En ik heb ook de Four Tops Indestructible.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Verhalen sprokkelen van reizigers op de luchthaven, dat is wat reporter Ellen Petrich iedere dag opnieuw doet. Een feestdag of niet, Ellen staat ook vandaag voor ons op Brussels Airport. Het is met wat moeite, maar je bent weer bij iemand, Ellen.
2: Ik ben hier ook de Olympische Spelen precies aan het doen, onder dat lint kruipen, een enorme rij. Even te geraken bij deze mensen. Mevrouw, naar waar gaat de reis?
3: Naar Marokko, Agadir.
2: Oh, mooi. Met twee dochters.
3: Ja, klopt.
2: En is dat iets dat jullie heel veel doen met
3: elk jaar.
2: Het gezin? Met jullie drietjes?
3: Ja, zonder de papa. Alleenstaande mama.
2: Okay, en Agadir? Jullie blijven in Agadir of gaan jullie...
3: Nu ook een beetje de steden daar rond een beetje bezoeken, ja. Tarudent onder andere. Klein Marrakesh is dat.
2: Wat verwacht je?
3: Cultuur, zon, zee, strand, lekker eten.
2: En wat zijn dan voor u met de kinderen de mooiste reizen geweest?
3: Als ik hun laat kiezen, dan was het Ibiza.
2: Maar ik vraag het aan jou.
3: Ja, nee, dat was ook wel met de kinderen. Ik denk ook wel Ibiza, ja. Het is een heel mooi klein eiland. Kan je heel veel bezichtigen omdat dat klein is. Met de bus zelfs gewoon rondtrekken als je geen huurauto hebt.
2: Nemen ze jou dan mee? Gaan ze al uit zo naar de Pasha of
3: nee,
2: zo?
3: Nee, dat hebben we niet gedaan. Zij is nu wordt pas 19. Zij 15, dus...
2: Ja, 19, dat kan, hè.
3: Ja, maar toch niet.
2: En jullie komen alle drie echt altijd overeen? Je zegt, nee, ik wil Giek met de quad gaan rijden.
3: Zij is niet aan het schudden.
2: Nee, dus dat ga ik toch eens even horen, hè. Wie ben jij?
4: Inoa.
2: Inoa, vertel eens. Wat is daar gebeurd?
4: Nee, gewoon, ja. Ze zonder elkaar, hè. Gaat niet ja. altijd, maar...
2: Maar ja, ja. Wat zijn dan de kleine dingen die je zo meemaakt met je zus?
4: Dat weet ik niet. Ja, zo van die kleine dingen. Ik weet het niet.
2: Begint dat al op de hotelkamer?
4: Ja. Waar wie slaapt soms.
2: Daar begint het al. Wie aan welke kant van het bed ligt.
4: Ja.
2: En wie wint daar meestal? Wie krijgt er gelijk?
4: Ik.
2: Ik zie de andere zus al wijzen. Ik. Ja. Ik wens jullie heel fijne vakantie alvast.
4: Dank u wel.
2: Geniet ervan, kinderen. Schat maar goed door. Hoho, wat een lijn. Ik kan even iets drinken, denk ik nu.
1: Nostalgie Plus.

jullie de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Your golden years. Nostalgie.

0: Shaken in het ritme van deze leuke rock'n'roll plaat. Come on everybody van Eddie Cochran. Straks over 20 minuten start de Belgische top 100 met Domi hier bij Nostalgie Plus. Ik heb straks al Belgische New Wave. De band rond Rembert de Smet en dat is twee Belgen. Eerst de Bee Gees, Spicks and Specks en een power ballad van Eric Carmen die je ook kan kennen in de versie van Céline Dion, All By Myself.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: De zomer van je leven. Nostalgie.

0: Spicks en Specks van de Bee Gees. En ben jij klaar voor dit?
1: De Belgische Top 100.
0: Het is vandaag de nationale feestdag en dat ga je geweten hebben hier bij Nostalgie Plus. Want zometeen de Belgische Top 100. Een hele dag de leukste muziek uit ons land in een Top 100. En ja, eerlijk, we staan daar eigenlijk vaak te weinig bij stil. Maar ja, hoeveel goede muziek is er wel niet gemaakt in België? Het is vandaag het moment om dat wel te doen met de Belgische Top 100. En ja, wie denk jij, en wat ook, dat er op één gaat eindigen? Eenzaam zonder jou van Lil Tura lijkt mij een kanshebber. Een Je veux de l'amour van Raymond misschien wel. Iets van Jacques Brel of toch eerder Daydream van de Wallace Collection. Of ja, Soul Sister, The Radio's An Christie. Er is zoveel mogelijk, zoveel goede muziek. En die ga je de komende uren herontdekken in onze Belgische Top 100. Ik neem je nu al even mee naar een stad waar ze wellicht nog aan het slapen zijn. En dat is Gent. Het zijn de Gentse feesten. De avond en nacht voor 21 juli is vaak de drukste van allemaal. Tot 4, 5, 6 uur 's ochtends staan de straten nog vol. En ja, deze mannen komen uit Gent. Belgische muziek dus van twee Belgen. Dit is Opération Coup de Poing.

Leo Sayer, hij reed over Sunset Boulevard in L.A., zag heel wat mooie dames en dat deed wat met hem. Het deed zijn hart sneller slaan. Thunder in my heart van Leo Sayer. Het is 11 uur en dus mag Domi de Belgische top 100 op gang trappen. Veel plezier, het gaat leuk worden. Ik ben al eens gaan kijken, ik zag veel grote hits en ook wel een paar verrassingen waarvan ik meteen dacht, ah, tof dat dat ook de lijst gehaald heeft. De Belgische top 100 na Whitney Houston en All At Once.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Een zeer goedemorgen en allemaal een fijne nationale feestdag. We zitten er helemaal klaar voor een dag lang vol Belgische muziek. En we beginnen zometeen natuurlijk met nummer 100. Eerste nieuws. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal is het Te Deum bezig. Een misviering treden van onze koninklijke familie op deze nationale feestdag. Belangrijke politici zoals premier De Wever en defensieminister Franke zijn aanwezig. En uiteraard ook onze koning Filip, koningin Mathilde en hun 4 kinderen. Opvallend, prins Gabriel draagt voor het eerst een militaire uniform. Hij draagt ook een paarse band over zijn schouder. Dat is het grootlint van de Leopoldsorde, de hoogste onderscheiding in ons land. Hij kreeg die gisteren van zijn vader, koning Filip. De arbeidsinspectie heeft nog veiligheidsgebreken vastgesteld op de werf van het Oxygebouw in Brussel. Daar stierven vorige week 6 arbeiders bij een brand. Het arbeidsauditoraat had de werf eerst vrijgegeven, maar de inspectie heeft dat terug laten sluiten. Want er hangen nog te veel draden los en een vluchtroute is niet in orde. De aannemers mogen de werf pas opnieuw betreden als die problemen zijn opgelost. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En pech voor atleet Alexander Doom. Hij doet komende maand niet mee aan het Europees kampioenschap atletiek. Onze landgenoot heeft een kleine hamstringblessure. Dat schrijft hij zelf op sociale media. Doom pakte op het EK in 2024 nog goud op de 400 meter. Hij kan zijn titel dus niet verdedigen. En dat is frustrerend en teleurstellend, maar wel de slimste keuze voor zijn toekomst, zegt hij nog. Afwisselend wolken en zon. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden.
10: Belgische top 100.
11: Domi Kromme.
10: Nummer 100.

0: Als een mooie muzikale aftrapper vandaag. Met een van de meest kleurrijke figuren uit de Belgische popgeschiedenis. Zijn naam was Lou de Preik.
1: De Belgische Top 100.
0: Muzikale duizendpoot, onder andere bekend natuurlijk van zijn andere projecten, de Two Man Sounds, waar hij deel van uitmaakte. Hij was Plastic Bertrand, de man achter de hit Saint-Plain pour moi, en hij ontdekte Victor Laszlo. En hij was natuurlijk ook de voorman van dit vrolijke gezelschap, Lou en de Hollywood Bananas. Die Hollywood Bananas waren eigenlijk gewoon achtergrondzangeressen die af en toe van samenstelling wisselden. Maar er was één constante en zijn naam was dus Lou de Preik, op nummer 100 in deze Belgische top 100. Goedemorgen, het is Belgische feestdag vandaag, 21 juli, zoals dat de gewoonte is. Hebben we 100 hits voor jullie klaarstaan, allemaal door jullie gekozen, in een top 100 gegoten. Straks vanaf 3 uur hoor je hier Leen. En ik hou je gezelschap tot 3 uur vanmiddag met nu de nummer 99. En dat is er eentje, ook alweer van over de taalgrens. Uit Wallonië afkomstig, Claude Barzotti.
2: Nostalgie.
3: À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

0: nummer 98.
1: Tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, oh een kie, want het is het kie werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

En als je dan ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met paard en karre en heel zijn menage. O, blanse, blanse, blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voor de ook veel diepe gedachten. Wat hij van zo'n beste nog niet zo verwacht. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een paardenstrand.

Hij weet heel goed, er gaat niks van verloren. De Musnepstraat gaan er niet van dood. De neuzen stank is een ander zijn brood. O, Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot?

0: Jack, Jack, je Jack, oh.
1: En dan te bedenken dat er een echt verhaal achter zit. Achter ja, wat hij daar zingt, hè, tussen Lauwe en Kortrijk. Want Blaassen en zijn Peert waren de eerste die de nieuwe autosnelweg, de E17, in 1970 mochten bereiden. Ja, de man, Blaassen, met een paardenkar en daarvoor het Peert, daarvoor. En het was Willem Vermanderen die het zong. En die stond genoteerd hier in deze lijst op nummer 98. Een heel goeiemorgen. Het is vandaag 21 juli. Tot 6 uur vanavond is dit de Belgische top 100 bij Nostalgie Plus. Met nu de nummer 97. Daar staat de notering van de Dinky Toys. En daar krijgen we echt zin in de zomer van.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondag namiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: De Belgische Top 100.
9: Nummer 96.

0: Ze stonden met een plaat, The Hustle, op de Get Sprouts. De legendarische Get Sprouts LP die je kreeg in der tijd bij de Azelkaasje, een jongerenrekening opende. En met hier, met deze, braken ze definitief door in 1981, de groep rond Paul de Spiegelaren. The Machines en Don't Be Cruel op nummer 96 in de Belgische top 100. Op 95, misschien een daffelgannetje nemen voor Chef van Uitsel. Houten kop.
1: 'S Middags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van me op z'n val draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker. Om die oude jongen te...

fruit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier. Waarop ze valt.

0: s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: 1970, zijn debuutalbum heette De Zotte Morgen. En dit was Houd de Kop van Jeff van Uitsel, architect. En vooral kleinkunstzanger uit Mol, afkomstig uit de Kempen. Dus op nummer 95 met Houd de Kop. 4 jaar eerder was er Dino Garcia en Guantanamera. Een Belpop-productie die over

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: De Belgische Top 100 bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 93.
3: Houden van kun je bij Shakespeare niet leren. Romeo en Julia

0: De Nestor, de godvader van de Belgische kleinkunstwereld, Miel Kools. En Houden van staat ook genoteerd in deze lijst. Heel veel kleinkunstliedjes in de eerste helft hier van de Belgische top 100. Daarvoor op nummer 94, Dino Garcia. En dat was een man die uitgeweken was naar ons land. Want die was oorspronkelijk uit Paraguay afkomstig. Guantanamera op nummer 94. En nu een echte belpoplegende op nummer 92. Daar staat Jacques Brel.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin.

valt. Wanneer bij je op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaat.

mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Zijn ode aan West-Vlaanderen, maar het slaat eigenlijk gewoon over de hele lage landen. En zelfs in Nederland is het nummer zeer populair, want sinds 1999 staat het nummer al onafgebroken in de top 2000 daar. Jacques Brel op nummer 92, Mijn Vlakke Land, en nu de inzending voor het Songfestival 2003.

Belpop op zijn best hier in de Belgische top 100, de Antwerpse groep Scooter. Daar mogen we trots op zijn, in tegenstelling tot die Duitse Scooter natuurlijk. De groep rond onder andere Bert de Korte en Jan Vrijmans en Piet van den Heuvel natuurlijk als zanger. Dat was You Don't Believe in Number One, sowieso hun grootste nummer 1 hit op nummer 90 in de Belgische top 100. En Lou de Prijk, hier is hij voor de tweede keer. We begonnen straks met Lou en de Hollywood Bananas. En hier is hij met de Two Man Sound op nummer 89. De Disco Samba.

Het halve land stond op zijn kop voor die inzending in 1983 voor het Songfestival. Een tijd ver vooruit. Rendezvous op nummer 88 is trouwens niet het enige liedje natuurlijk dat uit het Songfestival dat erin stond. Want daar straks hadden we al een heel goede inzending in 2003 van Urban Thread voor Wallonië. Die geraakte tot de tweede plaats in 2003. Op nummer 91 stonden ze daar straks met Sanomi. De Belgische top 100 hier bij Nostalgie Plus. Nog tot vanavond 100 Belgische producties op een rijtje. En nu één van de noteringen van Wiltura op nummer 87 met Linda.

Ook nog een keer zo ooit topgecoverd door Bart Peters voor het album Tura Lura met die ode aan Wil Tura. In de jaren 90 was dat. En een van zijn mooiste, met heel veel passie gezongen, was Linda op nummer 87. En nu tot aan het nieuws. Urbanus, Van Anus, zoals hij in die tijd nog heette, op nummer 86.

0: Van Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: En zo is het alweer middag. We zijn bezig met de Belgische top 100 en die brengt ons zo meteen bij Nathalie uit 83. My love won't let you down. Maar eerst tijd om te horen hoe het zit in de wereld. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Daar is een man van 67 overleden nadat hij werd aangereden door een auto. De man reed met zijn elektrische rolstoel op het fietspad. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse. De bestuurder van de auto, een man van 27, had te veel gedronken. Hij is opgepakt en is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Dan sport met de Ronde van Frankrijk. Want ook de renners van Red Bull Bora Hansgrohe werden gisteravond gecontroleerd op doping. Ook Remco Evenepoel zou uit zijn bed zijn gehaald. Het gebeurde gisteravond om 10:00, net op het einde van de rustdag. Er is veel commotie over die nachtelijke dopingcontroles. Eerder werd de Deen Vingegaard om 2:00 ochtends wakker gemaakt. En de Sloveense gele truidrager Pogacar om 5:00. De wielerploegen vrezen onvoldoende nachtrust. Straks starten de renners trouwens aan de individuele tijdrit. Evenepoel rijdt als voorlaatste rond 4:15. En pech voor atleet Alexander Toom. Hij doet komende maand niet mee aan het Europees kampioenschap atletiek. Onze landgenoot heeft een kleine hamstringblessure. Dat schrijft hij zelf op sociale media. Toom pakte op het EK in 2024 nog goud op de 400 meter. Hij kan zijn titel dus niet verdedigen. Dat is frustrerend en teleurstellend, maar wel de slimste keuze voor zijn toekomst, zegt hij nog. Afwisselend wolken en zon met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook nog genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. Vrijdag opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden.
4: De Belgische top 100.
5: Domi Kromme. Nummer 85.

0: Dat ons land voorop stond in dansmuziek moet niet meer gezegd worden, denk ik.
1: De Belgische Top 100.
0: En dat werd in 1983 ook al bewezen door Nathalie Gabay, de Brusselse zangeres die vooral bekendheid kreeg met dit nummer, Mon Coeur qui craque. Beter bekend als My Love Won't Let You Down. Hier in de Belgische Top 100 staat ze genoteerd op nummer 85. Tot vanavond hoor je 100 Belgische producties op een rijtje in de Belgische Top 100 zoals jullie die gekozen hebben. Volgende week trouwens duiken we helemaal in de Zomertop 500. Daar kan je voor gaan stemmen op onze website nostalgie.plus. Kan je zeker doen, maar vandaag dus genieten van die Belgische muziek met het nummer 84.

0: Dat was er eentje onder het motto...
1: For life.
0: Uit Neerouteren afkomstig. Heerlijk. Love Games van de Schmoed, nummer 83. Fijn dat jullie niet vergeten zijn in de Belgische top 100 hier bij Nostalgie Plus. Straks gaan we naar de lente. Midden in de zomer. Met Jan de Wilde op nummer 81, een vrolijk lentelied. De eerste inzending in 1969 voor het Songfestival van ons land. Louis Neefs.

0: Altijd al bekend voor zijn absurde tekst op nummer 81. Jan de Wilde, vrolijk lentelied 1972. En we blijven in de jaren 70 zometeen. Met de Nederlandstalige vertaling of een cover van Rhinestone Cowboy van Glen Campbell. In 1975 nam Claire het onder andere. En ze staat daarmee op nummer 80.
1: Of je nu houdt van de

0: of de 80's. Welkom bij Nostalgie Plus. Your Golden Years.
1: De Belgische Top 100. Nostalgie
0: Plus. Nummer 80.

lekker mooi gearticuleerd gezongen, zoals dat dan hoorde in die tijd van Claire. En Vreemde Vogels op nummer 80. En nu gaan we naar een ingevoerd belpopproduct uit de jaren 60. Portugese broers Fernando en Antonio Lameiras, die waren Portugal ontvlucht nadat dictator Salazar geen geld voor muziekles en dergelijke uittrok. En ze trokken naar België, waar ze bekend werden als Jess en James van de JJ Band. In de jaren 60 scoorden ze een heel grote hit met deze hier, Move.

Playa Condios, Just a Friend of Mine. Daar straks hadden we de JJ Band, Jess and James, afkomstig uit Portugal. En ook dit is een Portugese van afkomst. Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Beter bekend als Leo bij ons. Een van de grote hits was Amoureux Solitaire.

Ontdek door, daar is hij weer, Lou de Breijk. En in 1987 had ze een podium met miljoenen kijkers. Want ze presenteerden het Eurovisie Songfestival in 1987... nadat Sandra Kim het jaar daarvoor het Songfestival had gewonnen. En daar zong ze tijdens de pauze of tijdens het punten geven. Dit liedje, Breathless, leverde haar grootste hit op. En ze staat genoteerd op nummer 76, daarvoor Lio Amoureux Solitaire. En kreeg net toch een berichtje binnen van even kijken van Peter, die zei, ja, ik ben content dat Lio er ook in staat. Sage comme une image is ook een leuk plaatje van haar. Moet je bij gelegenheid maar eens draaien, dat is voor heel binnenkort. Dat we dat een keertje kunnen doen natuurlijk. Lio, ook genoteerd dus, met Amoureux Solitaire in de Belgische top 100. Waar we nu toegekomen zijn aan de koning van de skiffle op 75, Ferre Grignard. Oh, yeah.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
3: De Belgische Top 100.

Ze leverden in 1991 een classic Belgisch album af met Royalty in Exile. Hun beste album, vind ik dan weer. De Scabs, nummer 74, Don't You Know, na verder een jaar. Dat is ook al een belpoplegende. Op nummer 75, Ring Ring, I've Got To Sing. Straks nog belpoplegendes. Ik had het er straks al over. Get Sprouts, die dubbel LP was niet, maar die LP die je kreeg als je een jongerenrekening opende bij de ASLK in der tijd, samengesteld door Marcel van Tilten en Guus de Koster. Een van de tracks die daarop stond was van The Kids, There Will Be No Next Time. Die komt er zometeen aan op nummer 72. Dat is voor na Louis Neefs.

De godfathers van de punk in België, The Kids, There Will Be No Next Time. Die staat natuurlijk genoteerd in jullie Belgische top 100 op nummer 72. En dan gaan we flink wat jaren terug in de tijd naar 1960 voor de nummer 71. The Kids, had je daarnet gehoord. En dit zijn andere Kids, The Cousins. 1960.

Hier kon je lekker op twisten. The Cousins en Kelly Watch. Om 7 minuten voor 1 in de Belgische top 100 hier bij Nostalgie Plus. En nu trekken we naar Wallonië met 3 broertjes. Hun namen waren Alec, Benoît en Hubert Mansfion. Samen vormden ze de band Léopold Nord et Vous en ze scoorden een one-hit wonder in 87. Met dit liedje hier, C'est l'amour, met medewerking van Muriel Dak, die we later trouwens nog gaan tegenkomen in deze lijst. C'est l'amour.

Ze gingen later nog door onder de naam de Cherries, begin jaren 90. Maar dit was het grootste succes van de drie broertjes. Samen Leopold Nord et vous, met dus medewerking van Muriel Dak. Later ga ik die nog een keer draaien hier in de lijst. Nummer 70 was C'est l'amour. En nu gaan we naar de film Mannekepis 1995, waar Noordkaap Stijn Meurissen schreef op 5 minuten tijd. Ik hou van u.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Goedemiddag, 1 uur. We zijn bezig met de Belgische top 100. En die brengt ons zometeen bij Chris de Bruyne en Veel voor de City. Eerst tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het verlengde weekend rond de nationale feestdag heeft aan de Belgische kust 950.000 overnachtingen opgeleverd. Dat meldt Westtour. Per nacht ligt het gemiddelde daarmee iets hoger dan vorig jaar. De bezettingsgraad in kusthotels lag wel iets lager, op 83%. Daarnaast zakte er zo'n 425.000 dagtoeristen af naar de zee. En door de gematigde temperaturen en wisselvallige zon bleven echte piekdagen uit en verspreidde de drukte zich over de 4 dagen. Een 67-jarige man op een scootmobiel is vanmorgen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Jabbeke. Het slachtoffer werd rond 7 uur gegrepen door een afslaande personenwagen. Alle hulp kwam te laat, de man overleed ter plaatse. De 27-jarige bestuurder van de auto legde een positieve ademtest af en is gearresteerd. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. In de Ronde van Frankrijk staat vanmiddag de 16e etappe op het programma. De enige individuele tijdrit van de Tour. De renners werken een parcours af van 26,1 kilometer tussen Evian-le-Bain en Thonon-le-Bain. De grote klassementstopper startte pas na 5 uur. Wereldkampioen tijdrijden Evenepoel rolt om 17:13 van het startpodium. 2 minuten voor gele truidrager Tadej Pogacar. Onze landgenoot Lars Kraps komt niet aan de start. Hij werd op de rustdag ziek. Afwisselend zon en wolken, wel meer opklaringen na de middag tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. In de namiddag valt ook wat regen, maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw wat zonniger en ook warmer tot 25 graden.
0: De Belgische top 100.
1: Domi Kromme. Nummer 68.

0: De burgemeester van Vilvoorde was in die periode niet zo heel erg blij met het liedje dat Chris de Bruyne zong over het vervuilde Vilvoorde City, meer bepaald de wijk, de Far West.
1: De Belgische top 100.
0: Later vroeg Jean-Luc Dehaene hem om een nieuwe versie op te nemen, wat hij dan deed om het nieuwe Vilvoorde in de kijker te zetten. En ja, dat maakte hij dan toch. Chris de Bruyne, Vilvoorde City op nummer 68 in de Belgische top 100 bij Nostalgie Plus op deze nationale feestdag vandaag. De Belgische vlag hangt hier ook in Zweden uit, moet ik zeggen. En naast de Zweedse vlag, maar die hangt hier altijd uit. Toch trots om Belg te zijn in Zweden. Nummer 67, daar zijn we aan toegekomen. Daar staat een gelegenheidsduo van de Waterlanders. Dat was Hilde van Mieghem en Luc de Koning. Twee acteurs die samen een plaat maakten in 1982. Een Vlaamse versie van Chaque fait qui lui plaît van Chagrin d'amour. Iedereen doet wat hij moet, werd het in de Nederlandstalige versie.

0: met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toegedaan?

0: in stilte doet. Doet zondagsblad in de ochtendgroet. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen. Ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw

Door Adamo geschreven als vredeslied naar aanleiding van de Zesdaagse Oorlog in 1967 tussen Israël en Egypte, Jordanië en Syrië. Het werd trouwens gezien als een pro-Israëlisch liedje en werd in vrijwel alle Arabische landen van de radio verbannen. En dit was Adamo dus met Inshallah bij Nostalgie Plus in de Belgische top 100 op nummer 66. En dit zijn ook mannen waar we trots op mochten zijn in 1990. Leijers, Michiels en Soul Sister. Baby,

0: 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: De Belgische Top 100.
3: Nostalgie Plus.
4: Nummer 64.

Hij was al van in de jaren 70 bezig met deze. In 1981 scoorde hij zonder twijfel zijn grootste hit. Het triestige verhaal van de man daar aan de bar. De dag dat het zonlicht niet meer scheen. John Terra op nummer 64. Eén plaats hoger, de Radio's.

misschien wel haar mooiste liedje dat genoteerd staat in deze lijst. Nummer 62, Axelle Red. Natuurlijk mag ze niet ontbreken op een dag als vandaag op deze nationale feestdag. Tijdens de Belgische top 100, Jatatan op nummer 62. En nu de ode aan de Rue de Boucher.

0: De band rond Mark van Ier, Rick Aerts, Gert Kepens en Guido van Millegem. Bescheiden heet je in 1981, maar jullie zijn hem zeker niet vergeten. Deze Don't Talk to the Liar natuurlijk staat hij genoteerd in de Belgische top 100 hier bij Nostalgie Plus op deze nationale feestdag nummer 60. Zometeen naar Injas Baert, bekend van onder andere bestseller met The Lilac Band. En op nummer 59 staat hij met een solosingletje met More Than Sympathy. Komt hij er zo meteen aan.
1: Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik heb zin in iets fris.
6: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
8: Ja, dat past dat voor mij.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
14: De Belgische top 100 bij Nostalgie Plus.
1: Nummer 59.

Injas Baard was zijn volledige naam, verantwoordelijk voor flink wat hits in ons land. En met deze stond hij op nummer 59 hier in deze lijst, de Belgische top 100. En More Than Sympathy. En dan zijn we nu aanbeland met een productie van Over de Taalgrens. Met een man die tegenwoordig als schilder actief is in de Verenigde Staten, waar hij woont en werkt. Maar in 1988 scoorde hij een grote hit met Dans ma rue. Zijn naam is Philippe Swan, je hoort hem hier in de Belgische top 100. Tot ongeveer 6 uur vanavond, straks neemt Leen het over. Nummer 58 dus. Dan maar.

Lekker meezingertje uit 1988 van Philip Swan van Over de Taalgrens, tegenwoordig Amerikaan. En Dans ma rue bij Nostalgie Plus, de Belgische top 100. Met de tweede notering voor Jacques Brel, die we tegenkomen op 57. Daar staat hij met een liedje uit 61. Marieke.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

De Kreuners met Walter Grootaars op kop en de hoogdagen 1981. En zij heeft stijl. In deze lijst gaan we alle mogelijke kanten op. Met zometeen Raymond van het Groenewoud op nummer 54 nu eerst. Uit Luik waren ze afkomstig. Paradiso. Die in 1996 een Europese hit hadden met dit uiterst dansbare en zomerse ballando. En daarmee staan ze genoteerd tot nummer 55.

0: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Sophie Verbrugge, die kenden we al als zangeres van Trinity. Een briljante zangeres, had een solo-hit in de jaren 80 met I Love You. En die staat zometeen voor je klaar hier. Maar eerst het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op de Nationale Feestdag legt de Brusselse brandweer het werk neer uit protest tegen het grote personeelstekort en de jarenlange onderfinanciering. Omdat de minimale dienstverlening in het gedrang kwam, heeft Brussels gouverneur Sophie Lavaux 60 stakende brandweerlieden door de politie thuis laten opvorderen. Volgens de vakbond ACV belden agenten zelfs aan bij zieke personeelsleden. Dankzij de opvorderingen en de inzet van vrijwilligers uit andere regio's zijn vandaag zo'n 90 mensen op post. De brandweer garandeert wel dat ze blijven uitdrukken voor dringende 112 oproepen. De natuurbrand op zo'n 100 kilometer van Madrid in Spanje heeft al 29.000 hectare natuur in de as gelegd. Zo'n 600 mensen van de brandweer en het leger proberen het vuur te blussen. Er worden ook 29 blusvliegtuigen ingeschakeld. De autoriteiten zien de natuurbranden als een van de meest complexe ooit. De hulpdiensten zien heel voorzichtig beterschap, maar een nieuwe hittegolf belooft niet veel goeds. Air France schrapt tijdelijk alle vluchten naar Dubai en Riyadh. De Franse luchtvaartmaatschappij neemt de maatregel omdat Iran de aanvallen op buurlanden in de golfregio opnieuw opvoert. De vluchten naar de Saoedische hoofdstad Riyadh worden opgeschort tot en met 24 juli, die naar Dubai tot en met 27 juli. Air France benadrukt dat de veiligheid van de passagiers en bemanning de hoogste prioriteit heeft en dat een eventuele hervatting van de vluchten afhangt van hoe de situatie ter plaatse evolueert. Afwisselend zon en wolken, wel meer opklaringen na de middag. Tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. In de namiddag valt ook wat regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw zonniger en ook warmer. Tot 25 graden.
6: De Belgische Top 100.
0: Domi Kromme. Nummer 53.

Ooit begonnen bij die groep van Bob Balemans en Fred Becky, Trinity. En wat een briljante zangeres is het. Bij ons is het een bescheiden hitje gebleven. In Azië daarentegen was het een heel grote hit voor Sophie. Ooit nog presentatrice trouwens op Donna, samen met Kid Safari. Dat was I Love You van Sophie op nummer 53. Dit is 52, Jolemer.

0: Nummer 51.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel

Vol vrouwen en matrozen, vergeet uw naam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de staat mocht mijn ziel amoureus.

de verdwalende klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen, dat hebben ze geren, en laat deze nacht nooit een einde zijn.

0: Frankhuis.
1: Wanders van der Velde, die de rest van Vlaanderen Antwerps leerde spreken dankzij deze Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Noteerd, genoteerd op nummer 51 en zo zitten we op de helft van de lijst. Met nummer 50 nu. Dat is nog zo'n echte classic van Nacht und Patrick Nebel, Beats of Love.

0: Johan Verminne, tweede keer als we hem tegenkomen. Daar straks was met In de Rue des Bouchers. En deze keer met Ik voel me goed. En het is niet de laatste keer dat we hem gaan tegenkomen, hoor. 49 was voor die notering. En straks, na over een paar minuten, horen we de nummer 48. Daar staat Gorky.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: De Belgische Top 100.
8: Nostalgie dus. Nummer 47.

Helemaal tijdens de Gentse feesten. Dan komt het flink binnen. Nummer 48 in de Belgische top 100. Mia van Gorky bij Nostalgie Plus. En dit is nog zo'n belpoplegende uit Brussel.

Weer al een inzending voor het Songfestival. Deed het heel goed in 1976. Pierre Rapsat met Judy et Compagnie. In de Belgische top 100 vandaag bij Nostalgie Plus. Nog tot vanavond. Leen gaat het straks om 3 uur van me overnemen. En ik had het daar straks bij Leopold Nord et vous. Van een samenwerking van Muriel Dak. Die aan dat liedje dat ik draaide, C'est l'amour, meewerkte. Ze staat zelf op nummer 45 met dit Trop

0: Het is niet de enige notering in deze lijst voor Clouseau. Ze komen voor de eerste keer tegen in de lijst op nummer 44. Dat was Anne. En zometeen gaan we naar een band uit de jaren 70, waar Paul Michiels in de tijd van deel uitmaakte. Ik heb het dan niet over Soul Sister, want die bestonden nog niet in de jaren 70, maar wel over een andere band, hoor je zometeen.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse, Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: De Belgische top 100.
6: Nostalgie Plus.
2: Nummer 43.

Afkomstig uit Heist op den Berg, met onder andere Robert Vlaai als een van de leden. Dat was de broer van René Vlaai. Dat was een televisieproducent, onder andere van De Kotmadam en Lili en Marleen, waar hij trouwens ook het muziek voor schreef, die Robert Vlaai. En dit was de band Octopus, waar ook ene Paul Michiels van deel van uitmaakte. South of the Border was een van de hits en die staat genoteerd in de Belgische top 100. En nu de groep van Bea van der Maat, Won Ton Ton.

Bea van der Maat die begon ooit met de band Ciao Ciao. En dat deden ze mee aan Humo's Rock Rally. En met Wontonton hadden ze hun grootste hit in 1987. Dat was de nummer 42 in de Belgische top 100. Later zou ze trouwens nog presentatrice worden van 10 om te zien. En actrice in die film met Urbanus natuurlijk. Coco Flanel. En dit is 41, nog zo'n Songfestival inzending. Jean Vallée. L'amour, ça vous met dans le cœur.

Songfestivalshow bij Nostalgie Plus. Deze Belgische top 100 met flink wat vertegenwoordigers voor het Songfestival. En dit was er ook zo eentje van Nicole en Hugo. Misschien wel de meest bekende Songfestival heet allemaal. Nee, dat klopt niet wat ik nu zeg. Nummer 40 was voor Goeiemorgen Morgen 39. Adamo.

0: juste avant le mariage.
1: De Belgische Top 100.
2: Ik ben opgegroeid met de beelden van Adamo met zijn familieleden die ergens in een of andere Nederlandse show dit allemaal zongen. Vous permettez, monsieur. Van Adamo, niet zijn enige notering, zal je niet verbazen natuurlijk. Van een van de grootste Belgische artiesten op nummer 39 staat hij. Straks staat Leen voor je klaar, helemaal als Delphine Boel gekleed vandaag op deze nationale feestdag. Ze gaat je nog 37 nummers voorschotelen in deze Belgische top 100. Ik heb nummer 38 voor je klaar liggen. Wilt u en hopeloos maak er nog een fijne feestdag van.

0: in het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
8: Wat die Delphine Boyle-kleren betreft, waar Domien het over had, ik vrees dat ik niet echt een fan ben van het mens. En al zeker niet van haar kleren.
9: Your golden years.
8: Wij gaan gewoon door met de lijst.
9: Nostalgie plus.
8: Maar eerst het nieuws van 3 uur krijgen we van Simon van Elslander. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het aantal mensen dat kampt met chronische honger is voor het 3e jaar op rij gedaald, zo blijkt uit een nieuw VN-rapport. Wereldwijd gaat het om 645 miljoen mensen. Dat is 7,8% van de wereldbevolking. Landen in Azië, zoals China en India, doen het steeds beter. Het zwaartepunt van de problematiek ligt steeds meer in Afrika. Ondanks de positieve trend verwacht de Verenigde Naties niet dat het doel om honger tegen 2030 de wereld uit te helpen gehaald wordt. Op de nationale feestdag legt de Brusselse brandweer het werk neer uit protest tegen het grote personeelstekort en de jarenlange onderfinanciering. Omdat de minimale dienstverlening in het gedrang kwam, heeft Brussels gouverneur Sophie Lavaux 60 stakende brandweerlieden door de politie thuis laten opvorderen. Volgens vakbond ACV belden agenten zelfs aan bij zieke personeelsleden. Dankzij de opvorderingen en de inzet van vrijwilligers uit andere regio's zijn vandaag zo'n 90 mensen op post. De brandweer garandeert wel dat ze blijven uitrukken voor dringende 112 oproepen. Een Russisch oorlogsschip heeft gisteren op 75 kilometer van de Britse kust een schietoefening van een half uur uitgevoerd in internationale wateren. De Britse marine was vooraf ingelicht en hield het nauwgezet in de gaten. De timing is opvallend, aangezien de oefening samenviel met de eerste dag van de nieuwe Britse premier, Andy Burnham. Het gebeurt steeds vaker dat Russische militaire activiteit plaatsvindt rond de Britse wateren. Afwisselend zon en wolken, iets bredere opklaringen na de middag tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, in de namiddag valt ook wat regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag krijgen we meer zon en ook warmer tot 25 graden.
11: De Belgische Top 100.
12: Leen de Marais.
11: Nummer 37.

0: Onze Belgische orgeltrots André Brasseur met Early Birds.
1: De Belgische Top 100.
0: En dat bracht ons terug naar de tijd van de balmuzet, dansen in cafés. Van in de namiddag in Brussel heb je heel lang van die balmuzette cafés gehad. Ik heb dat nog meegemaakt. Maar zoals het kinderrijmpje zegt, rozen verwelken, scheepjes vergaan. Maar André Brasseur zal blijven bestaan. Goedemiddag. Eén plaatje hoger dan deze André Brasseur. Ben ik heel blij dat hij bij mij in de lijst staat. Het is een song die mij dierbaar is, alleen al om de titel en de ultieme groepsnaam op deze nationale feestdag. Twee Belgen met Lena Lena en daarna de tweede Claude Barzotti.

daar heb je ook alweer een orgeltje. Misschien wel dat van André Brasseur. Dat heb ik nu niet nagekeken. Claude Barzotti met zijn tweede nummer hier in deze Belgische top 100. Le Ritel zat helemaal in het begin bij Domi. Dit was Madame op nummer 34. Een project van platenbaas Jean Kluger en Daniel van Garde. Dat is de vader van een van de Daft Punkers. Dat is een Fransman. Maar Jean Kluger, dat is een Belg. Wat hadden ze nodig? Een Japanse judomeester, een kinderkoortje, wat fonetische Japanse teksten en een platenhoes met aanwijzingen voor het bijbehorende dansje. Wat waren die 70's toch heerlijk prettig gestoord, hè? Hier zijn de Yamasuki's.

daarvoor moet je toch een geweldig grote muzikale feeling hebben om te weten dat dit gaat marcheren. Ongelooflijk. De Yamazukis met Yamazuki. De Kreuners, die zijn maar 2 keer genoteerd. Het is maar een top 100, ik weet het, maar toch. Zij heeft stijl, stond op 56. En de grootste hit kwam uit 1990. Dit is Ik Wil Je, de Kreuners.

0: En zometeen Summertime van dus een Belgische band.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past daar voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
1: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: De Belgische Top 100. Nostalgie.
9: Nummer 32.

0: Top 100.
1: En dat waren de Shakespeares met Summertime. Eigenlijk een band die zijn wortels heeft in Rhodesia, Zimbabwe nu, Afrika dus. Maar die door een sponsordeal met het laatste nieuws hier in België hier terechtkwamen, hier bleven, hier een platendeal sloten. Enfin, een Belgische productie dus. Op 31, een liedje dat ook in de Vlaamse top 100 stond van een tiental dagen geleden hier bij Nostalgie Plus. Drie keer vinden we hem terug in de Belgische top. Cha-cha-cha stond op 54, hierna nog één keer. Raymond van het Groenewoud krijgt nu de microfoon voor Vlaanderen boven op de Belgische Nationale Feestdag. Nostalgie.

zeker moment kwamen de Yamazukis precies ook een beetje land. Het zit allemaal in elkaar verweven vandaag in deze Belgische top 100. Raymond van het Groene Woud en de Millionaires met Vlaanderen boven. Hij heeft nog een drukke zomer, zag ik. Raymond van het Groene Woud. Hij zal op verschillende podia in Vlaanderen te zien zijn. Ja, je moet natuurlijk gek zijn mocht je de zomer in België festivalland aan je laten voorbijgaan. De bekendste Hasseltse nu, die rechten studeerde, maar met haar muzikale talent haar boterham heeft verdiend. 12 was voor Je t'attends. 62, wat zeg ik nu? 62 was voor Je t'attends. Maar de eerste doorbraakhit is nog populairder natuurlijk. Hier is Axel Red met Kennedy Boulevard.

0: Jawel, ook dit ging de hele wereld rond natuurlijk in 1989 en 1990. Technotronic en Pump Up the Jam. En zometeen gaan we het circus in met Willy Sommers.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: De Belgische Top 100.
1: Nostalgie Plus. Nummer 27.

0: de leeuw Willy Sommers nog altijd niet getemd, hoor, als een leeuw in een kooi.
1: De Belgische top 100.
0: Ja, de enige notering voor Willy Sommers in deze Belgische top 100. Ik vermoed, ik ben geen specialist, maar ik vermoed dat hij met 10 om te zien weer aan de Belgische kust staat deze zomer. Ja, en hotter en beter dan ooit, hè, Willy Sommers. Hij krijgt het voor elkaar om bij iedereen geliefd te zijn en overal even populair te zijn. Hij is nog lang niet uitgezongen. Hugo zit op de volgende te wachten. Hij stuurt mij een berichtje met daarin: Arno was mijn held. Ik vermoed dat op Nostalgie Plus dat hij niet solo in de lijst zal staan. Maar ik hoop op een T-Symatic, dat die erin staat. Hugo, het is een moment, want hier is Oh La La.

1976 geboren, stuurt Rosanne uit Gent mij. Mijn vader was een grote fan van Wim de Kranen en zeker van dit mooie liedje. En dus noemden ze mij Rosanne en ik ben

0: vermoed dat er wel iemand zijn nummer heeft moeten laten veranderen toen dit hier een hit was in, wat is het, 76, zoiets zeker. 002-345-709 van Trinity, de ode aan de stad waar ik woon. Vilvoorde City stond 68 in deze lijst. Veel poëtischer is dan het liedje waarin Chris de Bruyne zijn liefde voor Amsterdam uitdrukt. Jullie stemden hem op nummer 23 in deze Belgische lijst.
1: Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar

En daarmee is ook Chris de Bruyne uitgezongen en Amsterdam tegenwoordig het centrum zeker. Ik vind dat daar gewoon de hel. Saplan Purma kwam in 1978 uit, maar de laatste jaren is dat nummer echt aan een revival bezig. Ja, ik hoor het overal, in films, in tv-series en dan heb ik het over Amerikaanse grote series, in reclamespotjes. Ik zou zeggen, plastiek incasseert mooi, maar het zullen eerder de nakomelingen van Lou de Prijk zijn, vermoed ik. Saplan Purma.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Deba meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Een nationale feestdag toegewenst. Iedereen zometeen een vette kreet om liefde van Raymond. Your golden years, nostalgiepus. Maar eerst het nieuws van 4 uur krijgen we van Simon van Elslander.
10: Goedemiddag. Rond dit uur trekt het traditionele nationale defilé door onze hoofdstad. Ter ere van de Nationale Feestdag paraderen militairen, politie en hulpdiensten op het Paleizenplein voor de koninklijke familie en de regering. Vooral het luchtdefilé wordt speciaal dit jaar met de recent aangekochte drones. En ook het nieuwe F-35 gevechtsvliegtuig vliegt voor het eerst over Brussel. Vanavond trekt koning Philippe en zijn gezin voor de allereerste keer naar Resto Nationaal in de Brusselse wijk De Marolle. En daar schuiven ze samen met zo'n 2000 Brusselaars aan voor een portie mosselen met friet. Aan de Sint-Michielshelling in Gent is afgelopen nacht omstreeks 1 uur een man gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen al opnieuw thuis. Het parket onderzoekt de zaak en heeft de 3 betrokkenen duidelijk in beeld gebracht. Het is al het 3de steekincident in Gent in 2 dagen tijd, al vonden de 2 vorige feiten buiten de feestenzone plaats. Rode duivel Amadou Onana is succesvol geopereerd aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. De middenvelder van Aston Villa liep de zware blessure op tijdens de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. De 24-jarige Onana begint zijn revalidatie bij de medische staf van de Engelse club. Hij staat naar verwachting zo'n 9 maanden aan de kant en dreigt daardoor vrijwel het volledige nieuwe seizoen te moeten missen. Afwisselend zon en wolken tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. In de namiddag valt ook wat regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. Vrijdag krijgen we meer zon en ook warmere temperaturen tot 25 graden.
11: De Belgische top 100.
12: Domi Kromme.
11: Nummer 21.
13: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: liefde voor iedereen, zelfs voor de premier.
1: De Belgische top 100.
0: De premier die nu waarschijnlijk in de tribune zit voor de défilé nationaal. En ik was vanmiddag... Ik zal niet zeggen dat ik bijna te laat was, maar ik was toch veel later dan voorzien, omdat ik in Vilvoorde dus voor een rood licht stond. En er was een gigantische file en ik dacht, wat is hier aan de hand? Ja, bleek dat net het militaire konvooi van Melsbroek, dat naar Brussel Centrum reed, dat op dat moment voorbij reed, alles afgesloten door de militaire politie. Enfin, ik heb daar even alles zien voorbij lopen, rollen ook. En het zal daar wel schoon zijn op het plein voor het Koninklijk Paleis. Ja, Remo van het Groenewoud is hiermee uitgezongen. Die mag ook van zijn feestdag beginnen genieten. Over naar één plaats hoger. Op 61 stond hij met In de Rue des Bouchers. 49, Ik voel me goed, maar de allermooiste. En van mij had hij eerlijk gezegd veel hoger gemogen. En ik denk dat dat te maken heeft met de leeftijd waarbij ik het nummer voor het eerst hoorde. 11 jaar, ja, dan ben je volop in je tienertijd en zeer vatbaar voor liefdesliedjes. Om maar te zeggen dat Johan Verminnens, Laat me nu toch niet alleen, hier is.

Anne Christie die voor haar tijd zong, want zij staat op nummer 18. Twee keer Anne Christie in deze lijst. Dag vreemde man, vreemd genoeg niet, maar gelukkig zijn dus op 18. Maar we waren eigenlijk bij het nummer 20 aangekomen. Johan Verminnen, laat me nu toch niet alleen. Hij komt eraan.

0: Zevende op het Eurovisie Songfestival werden ze ermee in 1977. Zometeen een zingende zuster.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
2: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt? Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen. En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
9: De Belgische Top 100.
10: Nostalgie Plus.
9: Nummer 17.

Dominique van Sir Sourire, die het ook in Amerika tot de nummer 1 in de Billboard 100 schopte en daarmee even de Beatles en Elvis het nakijken gaf. Nadien trad ze uit de kloosterorde, maakte kritische songs over de kerk, kreeg belastingschulden om uiteindelijk samen met haar levenspartner in de jaren 80 voor zelfmoord te kiezen. Zeer tragisch verhaal allemaal. Vaya con Dios staat één plaats hoger, een van de populairste Belgische bands natuurlijk, ook wereldwijd, maar die stopte ook plotseling. Ze hadden er genoeg van, maar wij houden er wel 2 noteringen aan over in deze Belgische top 100. Just a Friend of Mine stond op 78, nu What's a Woman, Vaya con Dios.

0: What's a Woman Without a Man? En omgekeerd ook Vaya Con Dios. Poëzie op muziek gezet. Als Bob Dylan ooit de Nobelprijs voor literatuur kreeg, dan had Chef van Uitza die ook mogen krijgen, vind ik. Hoe mooi is dit hier? De zotte morgen.
1: De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen.

0: maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen.
1: Een van de allermooiste liedjes, hè. De Zotmorgen, Jeff van Uitzel. Lumineefs, 3 keer genoteerd in deze Belgische top 100. Jennifer Jennings op 82, Margrietje op 73. En in 1970 wist hij het al, hoor, dat we verdorie zorg moeten dragen voor deze planeet. Hij zette het om in een liedje. Laat ons een bloem, hier is Lumineefs.
2: Nummer 14.

0: uit mijn geboortejaar 1962, Bluesette van Toots Thielemans. Als je ooit in New York bent, moet je maar een keer langskomen, zei Toots Thielemans. De enige keer dat ik hem ooit sprak, maar hij zei dat tegen iedereen, want dat was zo'n lieve mens en een wereldster. Was deze man ook. Die was ook Nobelprijs literatuur waardig, als je het mij vraagt. Perfect tweetalig. Getuige mijn vlakke land dat op 92 stond. Ook Marieke stond in deze Belgische top 100. Maar de hoogste notering voor Jacques Brel is Ne me quitte pas. Nostalgie Plus.
1: Nummer 11.

We duiken de top 10 in met de tweede song voor de radio's en de mooiste. Ik ben het er helemaal mee eens met de mooie, breekbare stem van Robert Mossuze. Na zijn dood zongen broer Ronnie en Bart Peters het vaak als hij zong Nana. Hier is She Goes Nana. Nostalgie.

0: Rocco Granata met Marina, nummer uit 1959. Misschien wel het oudste van deze Belgische top 100 op de 21ste juli. Ik heb voor mijn kleinzoon in de kringloopwinkel een tamboerijn gekocht. En ik moet zeggen, dat is een zeer, zeer groot succes. Nu moet ik hem alleen nog leren om het begin van The Way to Your Heart mee te spelen. En dan zijn we er. Soul Sister.
1: De Belgische top 100. Nostalgie. 8.

0: Ja, het zal nog even oefenen zijn voor hij dit kan meespelen. Maar dat is niet erg. We hebben tijd, we hebben tijd. True Before We Started stond op 65 van Soul Sister. Maar hun grootste hit. Ook al een nummer 1 notering in Amerika. The Way to Your Heart. Natuurlijk de allergrootste. Het zijn de laatste. Ook voor Viltura. Linda stond op 87 in deze Belgische top 100. Hopeloos op 38. Maar jullie stemden Eenzaam Zonder Jou als de hoogste notering voor Viltura. Nostalgie Plus.
1: Nummer 7.

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: De 6 beste Belgische songs staan helemaal voor jou klaar. In het begin met iets wat we eigenlijk goed kunnen gebruiken. Namelijk het onweer.
8: Your golden years. Nostalgie.
7: Eerst het nieuws van 5 uur krijgen we van Simon van Elslander. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Op het Paleizenplein in Brussel is het traditionele nationale défilé rond dit uur volop bezig. Ter ere van onze nationale feestdag paraderen militairen, de politie en verschillende hulpdiensten voor de koninklijke familie en de regering. Blikvangers tijdens het luchtdefilé zijn de nieuwe drones en het F-35's gevechtsvliegtuig dat voor het eerst over Brussel vliegt. Vanavond trekt koning Philippe samen met zijn gezin naar Resto Nationaal in de Brusselse wijk De Marolle om er samen met zo'n 2000 Brusselaars mosselen met friet te eten. De Amerikaanse president Donald Trump staat op het punt om deze week nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen, dat meldt de Financial Times. Vrijdag loopt het huidige tijdelijke tarief van 10% af. Adviseurs waarschuwen Trump dat nieuwe invoertarieven de Amerikaanse economie extra kunnen schaden. Zeker nu de wereldwijde energieprijzen stijgen door het conflict met Iran. Toch zette Trump eerder deze week de toon door zware heffingen aan te kondigen op goederen uit Canada en Brazilië. Vanaf 15 oktober dit jaar geldt er een alcoholverbod in alle 5400 Duitse treinstations. Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn neemt de maatregel na een stijging in geweld- en vandalisme-incidenten door dronken reizigers. Afgelopen vrijdag nog liep tijdens een ticketcontrole een conflict met een dronken passagier uit de hand. Het verbod geldt op perrons en in stationshallen. In erkende horeca geldt een uitzondering. Overtreders riskeren een toegangsverbod. Tot vanavond nog afwisselend zon en wolken tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. In de namiddag valt ook wat regen, maximaal tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag blijft bewolkt bij zo'n 23 graden. Vrijdag krijgen we meer zon en ook iets warmer tot 25 graden.
10: De Belgische top 100.
11: Leen de Marais. Nummer

0: Song van de Pebble, Seven Horses in the Sky uit 1969.
1: De Belgische top 100.
0: Ja, in 1967 schopten ze tot de Olympia, de Pebbles in Parijs. Het voorprogramma deden ze toen van Jimi Hendrix. Ook de Small Faces stonden die avond op het podium. Een Belgische signatuursong, zou ik deze Seven Horses in the Sky mogen noemen? Ik denk het wel, hè. Wim de Kranen hoorden we daarnet op 25 met het mooie Rosanne. Maar er is net een song die jullie nog mooier vinden. Wim de Kranen schreef het voor zijn zoon Ramses en noemde de song Tim.
1: Nostalgie Plus. Nummer 5.

0: Hier laat ik je los, Tim Wim de Kraan. Remco Evenepoel is net losgelaten. Is een goede halve minuut ver in zijn tijdrit. En Tadej Pogacar die maakt zich klaar om te vertrekken. Spannende strijd zal het ongetwijfeld worden. Terug naar de Belgische top. Opmerkelijk dat de top van een top, dat dat meestal trage, gevoelige songs zijn. Zo ook de nummer 4. Die andere Clouseau, dat was het uitbundige Anne, op 44. Daar gaat ze, is jouw nummer 4.
1: De zomer van je leven. Nostalgie Plus. Nummer 4.

0: De premier wordt geviseerd in deze Belgische top 100. Ook bij Clouseau's. Daar gaat ze zo meteen. De nummer 3. En dat is een song opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. Waar de geur van de Beatles nog moet hebben gehangen. En met hier en daar een vleugje Tchaikovsky.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Zin in nog meer muziek? Everybody take a look at me. Ontdek de digitale nostalgiezenders in onze app.
4: Nostalgie 80's. Of relax.
3: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
4: De Belgische top 100. Nostalgie
3: Plus. Nummer 3.

0: een beetje flower power-ish natuurlijk. Uit 1969, de Wallace Collection en Daydream. De bedankingen vliegen ons hier om de oren voor deze top van Marie-Denise bijvoorbeeld. Ja, het is eigenlijk jullie top, hè. Dit is samengesteld door jou en het is fantastisch gedaan. Heel mooi gestemd. Sophia ook, die in Spanje luistert. En Veerle, die willen ons ook bedanken voor deze mooie top. Zo tof om een vrije dag zo door te brengen. Lekker weer, zegt ze, terras. We zijn een barbecue aan het voorbereiden voor zo meteen. Naar jaarlijkse gewoonte komen de kinderen eten op de Nationale Feestdag. Dat is fantastisch, tof. En dan ondertussen naar de finale van de Belgische top luisteren. Het is heerlijk. Het is graag gedaan, Veerle. Op nummer 2, de cover van het Janis Joplin nummer door Anne Christie, De Roos.
1: De Belgische top 100. Nostalgie Plus.
2: Nummer 3.

0: De Roos van Ann Christie, wel degelijk de nummer 2, want ik ben zo goed als uit.
1: De Belgische Top 100.
0: Dankjewel voor het stemmen. Ik zei het daar net al, maar er is weer goed gestemd. Er is mooi gestemd voor deze Belgische Top 100. Het is duidelijk dat jullie er geweldig veel zin in hadden. Dankjewel voor het luisteren, voor de vele reacties op deze heerlijke Belgische dag. Op naar de Zomertop 500 van volgende week, zou ik zeggen. Maar hier is eerst natuurlijk de nummer 1. Precies 40 jaar geleden was ze ook nummer 1 van Europa. Op het podium in Noorwegen. Hier is Sandra Kim.
1: De

Op 100, wie anders dan Sandra, Kim en J'aime la vie. Dat is toch een beetje de mood van de dag ook. J'aime la vie, dankjewel daarvoor. Ja, en zoals ik zei, op naar die zomertop 500. Volgende week maandag beginnen we daaraan. En je mag daar volop voor stemmen. Ga naar onze site nostalgie.plus en stem daar jouw zomerse nummers in. Het zal je niet ontgaan zijn dat het nog maar 2 minuten over 5:30 is. Er zijn veel korte nummers bij die Belgische nummers. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk nog een half uurtje de tijd heb. En dat half uur is helemaal van jou. Welk nummer heb je gemist in deze Belgische top 100? Het is het ogenblik om, om je nummers door te sturen. Je verzoekjes, je Belgische verzoekjes die niet in de top 100 stonden. Je weet mij te vinden via WhatsAppje. Kan je dat doen of via onze site, een berichtje via onze site. En ik dacht, ik zal misschien de voorzet geven met een nummer dat helemaal het vakantiegevoel er moet insleuren, als dat al nodig mocht zijn voor de stad waar ik zeer graag verblijf. En een zanger die ik fantastisch tof vind. Hij stond een paar keer genoteerd in deze Belgische top 100, maar niet met dit nummer. Louis Neefs, Aan het strand van Oostende, heb ik gemist in de Belgische top 100. Dus voilà, daarmee is de aanzet gegeven. Nu is het aan jullie.

Welke song heb jij gemist in deze Belgische top 100 en wil je graag horen? Isabel wil graag iets van Mama's jasje horen. Isabel, ik heb deze klaargezet. Wat denk je?

0: stemt voor Marcel. Mag het iets ouder zijn? Hij wil graag Bert Blanca nog eens horen. Tout en fumée. Maar wat een goed idee is dat, Marcel. Zo'n geestig ding.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

Marcel, super tof om deze te horen. Porselein van Jasmine. Hilde heeft die gemist in deze top. Ik heb ongelooflijk genoten, zegt ze. Maar nu ik de kans krijg om graag die song te horen van mijn naamgenoten, dan graag.

Inderdaad in, maar Erik miste deze bananasplit en hij zegt, dat is toch echt iets om in de zomer even te draaien, een goede bananasplit. Kijk, van de slag heb ik daar nu goesting in, natuurlijk, Leo Le Bananasplit. Tom wil graag een echt belpop ding horen. Ik heb er een paar gehoord, zegt hij, in deze top 100, heel tof, maar toch niet, kan het? Het kan, hier is Suspicion. MUZIEK

Ja, tof om te horen. Ik heb er nog plaats voor twee. Dat worden Ingeborg's Door de Wind. En dat is er eentje voor Maripool. En Leila van de Kreuners voor Sandra. Voor zometeen smakelijk eten. En nog eens bedankt voor het luisteren.

0: zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
5: Tegels,
6: natuursteen,
5: parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.

Goedenavond. Remco Evenepoel heeft op onze nationale feestdag op indrukwekkende wijze de tijdrit in de Tour de France gewonnen. Op het 26 kilometer lange parcours van Evian-le-Bain naar Thonon-le-Bain reed de wereldkampioen iedereen op een hoopje. Aan de streep klopte hij een absolute toptijd af van 32 minuten en 19 seconden. Dat is ruim een half minuut sneller dan Tadej Pogacar. Een ijzersterke Evenepoel pakt zo zijn tweede etappe-overwinning op een rij en doet een fantastische zaak in het klassement. Slecht nieuws was er wel voor Red Bull Bora Hans Groge. Co-kopman Florian Lipowitz ging zwaar onderuit en moest per ambulance opgeven. De vakbonden ACV en ABVV plannen na de zomer nieuwe acties tegen de federale regering. Ze hekelen het recente regeringsakkoord en spreken van een beleid van sociale afbraak. Met het oog op de komende begrotingsgesprekken vrezen de bonden nieuwe besparingen in de gezondheidszorg, strengere controles voor langdurig zieken en ook extra druk op de koopkracht. Wat voor acties er precies komen is nog niet bekend, maar de bonden roepen op tot een brede mobilisatie. De Amerikaanse president Donald Trump staat op het punt om deze week nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Dat meldt de Financial Times. Vrijdag loopt het huidige tijdelijke tarief van 10% af. Adviseurs waarschuwen Trump dat nieuwe invoertarieven de Amerikaanse economie extra kunnen schaden, zeker nu de wereldwijde energieprijzen stijgen door het conflict met Iran. Toch zette Trump eerder deze week de toon door zware heffingen aan te kondigen op goederen uit Canada en Brazilië. Vanavond komen er brede opklaringen bij 16 graden. Morgen wisselen bewolkt met lokaal kans op lichte regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. Vrijdag krijgen we meer zon en ook warmere temperaturen tot 25 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Goedenavond. Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in deze Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele trui, Tadej Pogačar, werd tweede op 28 seconden. De Deen Matthias Kjelmose eindigde derde. Pogačar behoudt wel het geel en heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel, die wel een uitstekende zaak doet in het klassement. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
1: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar. Maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagdagelijkse realiteit wordt.
0: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, dicht bij de luchthaven van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie is er nog niet. Het is al een tijdje erg warm en droog in Frankrijk. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. En terug naar eigen land. Op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn blauwalgen vastgesteld. Dat meldt het stadsbestuur. En dat heeft gevolgen voor activiteiten in het water, zegt burgemeester Matthias de Klerk.
2: Sowieso mag daar niet worden gezwommen. En watersporten zoals kanovaren is af te raden. Dat is op eigen risico. Het is zo dat blauwalgen kunnen irritaties veroorzaken aan de huid, aan de ogen. Ook hoofdpijn en ook maag- en darmklachten met zich meebrengen.
0: Ook in het domein De Gavers in Geraardsbergen geldt een zwemverbod door blauwalgen. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Viva Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus. Your golden.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
3: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

difference today.